Vertel maar hoor. Ga maar lopen met dingen. Boeken maar zeggen. Mijn neren, aha, pedofilie. Neren, aha, pedofilie. Ja, zomaar nee, klimatie, gane maar lang. Bahna. Tout le monde, klimatie. Yeah, yeah.

0: Mijn oma complex.
1: No, mijn oma complex.
0: Hol me dan mijn complex.
1: Hol me dan mijn plek.
0: Niet als stil concert. Man, ik heb de company. Ladies love cool more. Niggas hate cool more.
1: No, no.
0: They don't hate me, they just pretend. Dag bo gudu pang, wala bok de gudu tang. Some tumbling in the heart, they do smile, I def lo tank, tansa.
1: Tansa,
0: sulsa, nansa,
1: ruisa,
0: jelsa,
1: defla,
0: dekla,
1: rekla.

0: kid die gelaat. Pas als ik ken de leute niet, dat die die gelaat. Ik ben een bij school met de mila. Condition à calcul, je wil me timbalila. Dis, dis, boulaire, bila falle, un habillage. Protocol de verrouillage, leg is hem ginaal. Maak je hoed, ben ik een jata aan.
1: Jata aan.
0: Maak je poes, wacht van jata aan.
1: Jata aan.
0: I've been in the game before you get down. Be careful, the underground, do my job, my lad. Hey boy, met die naal om me tek. Maak je zo real niggas in my friend. Hey, it's my job, good sandy bag. The magazine is a love, you are today. My chamber, you're bad, that's all the way. But you put the marble front, cherry, you're good for you. Coming from Medina, Sarah Kuru, get the youth.